Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Borgerhout kan je opnieuw lokaal en vers winkelen op de Boerenmarkt van VZW Boerenverstand. Die stelt zich 5 keer op aan het Venslotteplein, telkens op maandag en dat nog tot september. Bezoekers vinden er producten recht van bij de producent, van groente en fruit tot zuivel en ambachtelijke goederen. De markt zet in op korte keten, met eerlijke prijzen en lokale productie. Er zijn ook vegetarische hapjes en een terras. Naast deze grotere markt blijft er ook een wekelijkse buurtmarkt in het werkhuis, waar je kan afhalen wat je online besteld hebt. Men wil zo het initiatief lokaal kopen toegankelijk maken in de stad en de band tussen bewoners en producenten versterken. De Antwerpse start-up Maurice en Nora haalde 1 miljoen euro op om verder te groeien. Het platform koppelt studenten aan gezinnen en ouderen voor niet-medische hulp aan huis. Denk dan aan boodschappen, gezelschap, kinderopvang of vervoer. Na 1 jaar zijn er al meer dan 3000 studenten actief en ruim 2000 klanten geregistreerd. Met het verse kapitaal wil Maurice en Nora vooral inzetten op verkoop, partnership en technologie. De matching gebeurt via een eigen digitaal platform met AI dat vraag en aanbod snel samenbrengt en ook afspraken helpt inplannen. Tegelijk wil de start-up studenten zinvolle en flexibele jobs geven. Op termijn kijkt Maurice en Nora ook naar uitbreiding buiten België, met de ambitie om uit te groeien tot een grote speler in toegankelijke zorgondersteuning. Het 4-sterren boutique-hotel en restaurant You Eat and Sleep op het eilandje blijft open, ook na het overlijden van oprichter en tv-persoonlijkheid Hans Otte. Hij startte het hotel in 2017 samen met zijn echtgenote Colette van Remortel en sterrenchef Vicky Geuns. Het team spreekt van een groot verlies, maar wil tegelijk de gastvrijheid en beleving verder zetten zoals Otte het voor ogen had. De zaak ligt vlakbij het Mas en is gevestigd in een historisch pand uit 1820.

Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met hier en daar een buitje en zo'n 15 graden. Na het optrekken van de mist zijn er morgen brede opklaringen. Later meer wolken, maar het blijft droog bij maximum 18 graden. Het weekend ziet er zacht uit met temperaturen net boven de 20 graden en vooral zaterdag veel zon. Zondag wordt er regen en onweer verwacht.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het viersterren boutiquehotel en restaurant You Eat and Sleep op het eilandje blijft open. Ook na het overlijden van oprichter en tv-persoonlijkheid Hans Otte. Hij startte het hotel in 2017 samen met zijn echtgenote Colette van Remortel en sterrenchef Vicky Geuns. Het team spreekt van een groot verlies, maar wil tegelijk de gastvrijheid en beleving verder zetten zoals Otte het voor ogen had. De zaak ligt vlakbij het Mas en is gevestigd in een historisch pand uit 1820. In Hoboken opent Stad Antwerpen De Brem, een nieuwe natuurbegraafzone op de begraafplaats. Het gaat om een ecologische begraafvorm waar natuur, rust en afscheid samenkomen. Urnen worden er begraven in biologisch afbreekbaar materiaal, zonder klassieke graftekens. Na verloop van tijd gaat alles op in de natuur. Eerder werden al urnenbossen en ecologische urnenlandschappen geopend in het Schoonselhof en op de begraafplaatsen van Berendrecht, Deurne, Ekere, Merksem, Berchem en Borgerhout. De Brem is wel maar de tweede plek waar nabestaanden inspraak hebben in de locatie van de rustplaats. Winter in Antwerpen zoekt opnieuw standhouders voor de kerstmarkt. Die loopt dit jaar van 4 december tot en met 3 januari ook weer in het centrum van Antwerpen. Er is plaats voor klassieke kraampjes, eten en gastronomische concepten. Startende ondernemers, lokale makers en goede doelen krijgen extra kansen en kunnen ook korter deelnemen. Voor goede doelen is het zelfs gratis. Inschrijven kan tot en met 7 juni. Ondernemers uit binnen- en buitenland kunnen zich kandidaat stellen met kwaliteitsvolle producten. De vorige editie van de kerstmarkt lokte zo'n 1,5 miljoen bezoekers.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forno. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bokkie de Rapper, is Drip dé plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Winter in Antwerpen zoekt opnieuw standhouders voor de kerstmarkt. Die loopt dit jaar van 4 december tot en met 3 januari ook weer in het centrum van Antwerpen. Er is plaats voor klassieke kraampjes, eten en gastronomische concepten. Startende ondernemers, lokale makers en goede doelen krijgen extra kansen en kunnen ook korter deelnemen. Voor goede doelen is het zelfs gratis. Inschrijven kan tot en met 7 juni. Ondernemers uit binnen- en buitenland kunnen zich kandidaat stellen met kwaliteitsvolle producten. De vorige editie van de kerstmarkt lokte zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het 4-sterren boutiquehotel en restaurant You Eat and Sleep op het eilandje blijft open. Ook na het overlijden van oprichter en tv-persoonlijkheid Hans Otte. Hij startte het hotel in 2017 samen met zijn echtgenote Colette van Remortel en sterrenchef Vicky Geuns. Het team spreekt van een groot verlies, maar wil tegelijk de gastvrijheid en beleving verder zetten zoals Otte het voor ogen had. De zaak ligt vlakbij het Mas en is gevestigd in een historisch pand uit 1820. In Borgerhout kan je opnieuw lokaal en vers winkelen op de Boerenmarkt van VZW Boerenverstand. Die stelt zich 5 keer op aan het Venzotteplein, telkens op maandag en dat nog tot september. Bezoekers vinden er producten recht van bij de producent, van groente en fruit tot zuivel en ambachtelijke goederen. De markt zet in op korte keten, met eerlijke prijzen en lokale productie. Er zijn ook vegetarische hapjes en een terras. Naast deze grotere markt blijft er ook een wekelijkse buurtmarkt in het werkhuis waar je kan afhalen wat je online besteld hebt. Men wil zo het initiatief lokaal kopen toegankelijk maken in de stad en de band tussen bewoners en producenten versterken. Radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met hier en daar een buitje en zo'n 15 graden. Na het optrekken van de mist zijn er morgen brede opklaringen. Later meer wolken, maar het blijft droog bij maximum 18 graden. Het weekend ziet er zacht uit met temperaturen net boven de 20 graden en vooral zaterdag veel zon. Zondag wordt er regen en onweer verwacht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Hoboken opent Stad Antwerpen De Brem, een nieuwe natuurbegraafzone op de begraafplaats. Het gaat om een ecologische begraafvorm waar natuur, rust en afscheid samenkomen. Urnen worden er begraven in biologisch afbreekbaar materiaal, zonder klassieke graftekens. Na verloop van tijd gaat alles op in de natuur. Eerder werden al urnenbossen en ecologische urnenlandschappen geopend in het Schoonselhof en op de begraafplaatsen van Berendrecht, Deurne, Ekeren, Merksem, Berchem en Borgerhout. De Brem is wel maar de tweede plek waar nabestaanden inspraak hebben in de locatie van de rustplaats. De Antwerpse start-up Maurice en Nora haalde 1 miljoen euro op om verder te groeien. Het platform koppelt studenten aan gezinnen en ouderen voor niet-medische hulp aan huis. Denk dan aan boodschappen, gezelschap, kinderopvang of vervoer. Na 1 jaar zijn er al meer dan 3000 studenten actief en ruim 2000 klanten geregistreerd. Met het verse kapitaal wil Maurice en Nora vooral inzetten op verkoop, partnership en technologie. De matching gebeurt via een eigen digitaal platform met AI dat vraag en aanbod snel samenbrengt en ook afspraken helpt inplannen. Tegelijk wil de start-up studenten zinvolle en flexibele jobs geven. Op termijn kijkt Maurice en Nora ook naar uitbreiding buiten België, met de ambitie om uit te groeien tot een grote speler in toegankelijke zorgondersteuning. Winter in Antwerpen zoekt opnieuw standhouders voor de kerstmarkt. Die loopt dit jaar van 4 december tot en met 3 januari ook weer in het centrum van Antwerpen. Er is plaats voor klassieke kraampjes, eten en gastronomische concepten. Startende ondernemers, lokale makers en goede doelen krijgen extra kansen en kunnen ook korter deelnemen. Voor goede doelen is het zelfs gratis. Inschrijven kan tot en met 7 juni. Ondernemers uit binnen- en buitenland kunnen zich kandidaat stellen met kwaliteitsvolle producten. De vorige editie van de kerstmarkt lokte zo'n 1,5 miljoen bezoekers.

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Terwijl de tuin in rust is, liggen er nog echte schatten klaar. Met name noten, in de herfst geoogst, maar de hele winter door te gebruiken. Walnoten, hazelnoten en kastanjes zitten namelijk vol gezonde vetten, eiwitten en smaak. Pure energiebommen dus voor koude dagen. Hoe gebruik je ze? Rooster noten kort in een droge pan of oven. Zo komen hun oliën vrij en worden ze ook intenser van smaak. Strooi ze over winterse salades, stoofpotten of desserts voor extra crunch. Heb je ook restjes? Maal ze fijn tot notenpasta of pesto. Zo haal je immers het maximale uit deze knapperige winterfavorieten. De Amerikaanse Diana Armstrong houdt sinds 2022 het Guinness Record voor de langste vingernagels ter wereld. Samen goed voor ruim 13 meter. Ze liet ze ruim 25 jaar groeien en elk exemplaar is ondertussen meters lang. Diana knipt ze niet meer sinds haar dochter plots overleed. De nagels werden een manier om haar nagedachtenis levend te houden. Nagellak? Daar is ze even mee bezig. Eén manicurebeurt kost haar maar liefst 10 uur en liefst 15 potjes nagellak.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Patrick van Oudsel, de dialectgids. Een verhalenverteller op Radio Express en we zijn er weer. In de enige echte wereldtaal. Want wat gaan we doen? We gaan natuurlijk weer Antwerps klappen op de radio bij mannetjes. Wat zeg je daarna? Dat is een abeus en injusties? Vergeet dat hij moet. Een abeus en injusties, dat is een vergissing. Tegenwoordig zeggen ze ook een mistake. Heb je dat al gehoord? Want pas op, hè. Waar zijn allemaal nostalgisch? Waar spreken uit Antwerps? Maar nou is er ook neef Antwerps. Je weet, ik heb dat hier al verteld. Taal evalueert. En van de wijk had ik iemand in mijn groep die had zei, meneer de gids, waar dat je na zegt, dat is een mistake, ze nu. Ik zeg, een mistake, jong. Ik zeg, wat is dat voor een beest? Nee, zei ze, je vergist de waai. Ik zeg, oh, zegt die zijn abeus en injusties. Ik zeg, ja, kind, zeg, zijn van een andere tijd, hè. Zeg maar dat we maar komen verstaan, hè. Hup, voilà. Dus, en dan moet je weten, er was ook een shitkant bij. Een shitkant, kinderen ook, dat is een madame, jongen, hè. Je kent het wel, hè, een shitkant. Maar mijn vrouw kende die. En die zei tegen mij, Ella, als je daar thuis komt, dat is haar mooiste baai, hè. Ik zeg, wat zeg je nou? Haar mooiste baai, ja, ja, zei ze. Geen een ogenlijst voor haar gat te krabben. Ongelooflijk, hè? Geen een nagel om aan haar gat te krabben. Mijn vader zei vroeger altijd, mijn zingen, hij had wel een klein beetje gelijk, die kan een strunt op een schuteltje verkopen. Maar wat ik nooit niet gedaan heb, is ambras verkopen. Want ambras verkopen, dat kan doen, hè? Je moet eerlijk zijn, hier onder een toegang wat de vrouw gedronken, hè? Die van de servuis geen been meer krijgt van een barman, die is soms wel eens ambras aan het verkopen. Dat vind je daar, geen klote mee aan te vangen, hè? Dat is nog geen avance. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem naar Thijs zijn leger sturen. En als ik het over Thijs zijn leger heb, dan weten we waarover ik het heb. Hè. Ja, maar pas allemaal op, je moet al niet meer lachen. Hè. Want zelfs als je gepensioneerd, uit het goed in doeg, reservist bij een troep. Thijs weigert gezegd, mensen hebben geen geld niet meer voor pensioenen om wat te betalen. Hè. Pak je baret maar al, ga de rugzak maar terughalen en terug naar een troep. Come on. Blijf maar zitten, hè, man. Ik zeg maar aan het waanzen. Hè. Ik zal hier eens een biertje vuur zetten. Hè. Wat is dat, is een biertje vuur zetten? Ik zal haar eens een hint geven. Ik zal haar eens iets vertellen. En dan moet je eerlijk zijn, fantastische schoentaal. Ik kan al geen blosjes blijven wijsmaken, maar ik hoor alles bij terug na een klein goed stukje muziek.

Moet je, als je daarvan plan bent, dan gaat die eerst nog vuil buikjes moeten uit. Dat doen we wel eens onder de dok. Hè. Als er wat daar moet gewaarkt worden, of er rijdt er hier een grote smoke, zal ze beide zijn dat op hoog verkopen. Met 5 jaar garantie, is het waar, jong. Dan gaat er nog vuil buikjes voor moeten uit. Zeg, zodra je naar weer zagen vindt, dat is om de 5 botten. Om de 5 botten, wat wil dat zeggen? Om de 5 minuten, om de overklap, natuurlijk. ECC, hangt ze in mijn leekje, je weet toch waar dat heel is. Niet in mijn bed, maar wel in de bovenste schorf. Ik heb ze heren, het is een fantastisch schoon mens, ze lei in de bovenste schorf. Als je jong was, dan zat ik al wel eens met een aai in mijn broek. En wat is er een aai in mijn broek? Ik kwam misschien een roos mee, een slecht rapport. Hè? Dan had ik altijd wel wat schrik voor Frans Vals en reactie of Frans Moa reactie. Hè? Ik zat met een aai in mijn broek. Ja, jong, we gaan met die aarde blijven. Hè? Ligt er nog maar wat aarde onder? Je moet eens kijken wat een beeldspraak, hè? Want wat gebeurt er? Ach, onder we nou aarelichting gaat erop zitten. Je gaat er dan allemaal uit, hè? Maar ligt er nog maar wat aarde onder? Zeg, je moet hem niet blijven bepamperen, hè? Kom on, zon, laat het eens zoeken. En een gezegde dat we nou niet meer kunnen zeggen, mannetjes. Och, jezus, zijn een frang is gevallen. Oh nee, want we hebben geen frangen niet meer. We hebben een uithuis, hè? Moet eerlijk zijn, het is allemaal voorbij. Zeg, de detour. Heb je die al eens gezien? Die heeft in de garage stond zo'n matje. Hela. Dat is die in een taan. Dat is een schoon om te tuitsen. En dan weet je natuurlijk dat we een heel schoon madame hebben. Als ik vroeger tegen langs Moeke zei, Moeke, dat gaan niet. Hè? Of dat kan ik niet. Dan zei hij, wat? Dat kan ik niet. Dan laat je het kanneke staan en je pakt het lierke. Dat was voor te zeggen, niet lozen, hè, Patrick. Niks uitfineren. Hè? Nee, nee, come on, doe wat ik u vraag. Toch wel spijtig, hè. Maar Marcel van Louise van achter Toekskje als kijvendrager. Hij wel eens goed leven gaat zijn, maar hij is kijvendrager. Hij is, doe het natuurlijk. Ik zou willen vragen, alsjeblieft, aan allen allemaal, niet starven, niet doe het gewoon. Zeg dat je allemaal blijft leven. Afspraak volgende week op de Radio van de Stad.

Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met hier en daar een buitje en zo'n 15 graden. Na het optrekken van de mist zijn er morgen brede opklaringen. Later meer wolken, maar het blijft droog bij maximum 18 graden. Het weekend ziet er zacht uit met temperaturen net boven de 20 graden en vooral zaterdag veel zon. Zondag wordt er regen en onweer verwacht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het viersterren boutiquehotel en restaurant You Eat and Sleep op het eilandje blijft open. Ook na het overlijden van oprichter en tv-persoonlijkheid Hans Otte. Hij startte het hotel in 2017 samen met zijn echtgenote Colette van Remortel en sterrenchef Vicky Geuns. Het team spreekt van een groot verlies, maar wil tegelijk de gastvrijheid en beleving verder zetten zoals Otte het voor ogen had. De zaak ligt vlakbij het Mas en is gevestigd in een historisch pand uit 1820. De Antwerpse start-up Maurice en Nora haalde 1 miljoen euro op om verder te groeien. Het platform koppelt studenten aan gezinnen en ouderen voor niet-medische hulp aan huis. Denk dan aan boodschappen, gezelschap, kinderopvang of vervoer. Na 1 jaar zijn er al meer dan 3000 studenten actief en ruim 2000 klanten geregistreerd. Met het verse kapitaal wil Maurice en Nora vooral inzetten op verkoop, partnership en technologie. De matching gebeurt via een eigen digitaal platform met AI dat vraag en aanbod snel samenbrengt en ook afspraken helpt inplannen. Tegelijk wil de start-up studenten zinvolle en flexibele jobs geven. Op termijn kijkt Maurice en Nora ook naar uitbreiding buiten België, met de ambitie om uit te groeien tot een grote speler in toegankelijke zorgondersteuning. In Borgerhout kan je opnieuw lokaal en vers winkelen op de Boerenmarkt van VZW Boerenverstand. Die stelt zich 5 keer op aan het Venzotteplein, telkens op maandag en dat nog tot september. Bezoekers vinden er producten recht van bij de producent, van groente en fruit tot zuivel en ambachtelijke goederen. De markt zet in op korte keten, met eerlijke prijzen en lokale productie. Er zijn ook vegetarische hapjes en een terras. Naast deze grotere markt blijft er ook een wekelijkse buurtmarkt in het werkhuis, waar je kan afhalen wat je online besteld hebt. Men wil zo het initiatief lokaal kopen toegankelijk maken in de stad en de band tussen bewoners en producenten versterken.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Antwerpen leeft.
1: Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële Jazz & Blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De avond van de filmmuziek brengt op zaterdag 9 mei filmsoundtracks live met het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Fine Fleur in de AFAS Dome. Met begeleidend de filmbeelden op grootscherm. Programma omvat soundtracks uit films en series zoals La Vita e Bella, American Beauty, The Da Vinci Code, Mission Impossible, 12 Years a Slave, Baby Girl en The White Lotus. De internationaal gelauwerde sopraan Ella Taylor brengt de kenmerkende krachtige song Renaissance uit de succesvolle serie The White Lotus. En het nummer Mommy's Dollhouse uit de gelauwerde film Baby Girl met Nicole Kidman. De avond van de filmmuziek is er op zaterdag 9 mei in de AFAS Dome

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

Hallokes allemaal, het is hier de Glenn Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met hier en daar een buitje en zo'n 15 graden. Na het optrekken van de mist zijn er morgen brede opklaringen. Later meer wolken, maar het blijft droog bij maximum 18 graden. Het weekend ziet er zacht uit met temperaturen net boven de 20 graden en vooral zaterdag veel zon. Zondag wordt er regen en onweer verwacht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse start-up Maurice en Nora haalde 1 miljoen euro op om verder te groeien. Het platform koppelt studenten aan gezinnen en ouderen voor niet-medische hulp aan huis. Denk dan aan boodschappen, gezelschap, kinderopvang of vervoer. Na 1 jaar zijn er al meer dan 3000 studenten actief en ruim 2000 klanten geregistreerd. Met het verse kapitaal wil Maurice en Nora vooral inzetten op verkoop, partnership en technologie. De matching gebeurt via een eigen digitaal platform met AI dat vraag en aanbod snel samenbrengt en ook afspraken helpt inplannen. Tegelijk wil de start-up studenten zinvolle en flexibele jobs geven. Op termijn kijkt Maurice en Nora ook naar uitbreiding buiten België, met de ambitie om uit te groeien tot een grote speler in toegankelijke zorgondersteuning. In Borgerhout kan je opnieuw lokaal en vers winkelen op de Boerenmarkt van VZW Boerenverstand. Die stelt zich 5 keer op aan het Venzotteplein, telkens op maandag en dat nog tot september. Bezoekers vinden er producten recht van bij de producent, van groente en fruit tot zuivel en ambachtelijke goederen. De markt zet in op korte keten, met eerlijke prijzen en lokale productie. Er zijn ook vegetarische hapjes en een terras. Naast deze grotere markt blijft er ook een wekelijkse buurtmarkt in het werkhuis, waar je kan afhalen wat je online besteld hebt. Men wil zo het initiatief lokaal kopen toegankelijk maken in de stad en de band tussen bewoners en producenten versterken. In Hoboken opent Stad Antwerpen De Brem, een nieuwe natuurbegraafzone op de begraafplaats. Het gaat om een ecologische begraafvorm waar natuur, rust en afscheid samenkomen. Urnen worden er begraven in biologisch afbreekbaar materiaal, zonder klassieke graftekens. Na verloop van tijd gaat alles op in de natuur. Eerder werden al urnenbossen en ecologische urnenlandschappen geopend in het Schoonselhof en op de begraafplaatsen van Berendrecht, Deurne, Ekeren, Merksem, Berchem en Borgerhout. De Brem is wel maar de tweede plek waar nabestaanden inspraak hebben in de locatie van de rustplaats.

Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

De veelgeprezen singer-songwriter en gitarist Christopher Cross komt op zaterdag 9 mei naar de Koningin Elisabethzaal. Vorig jaar was hij nog de special guest tijdens het unieke concert van Toto in Vorst Nationaal. En fans kunnen zich nu verheugen op een onvergetelijke avond met een van de meest iconische stemmen uit de soft rock. Christopher Cross brak door in de muziekscene met zijn gelijknamige debuutalbum uit 1980 en won maar liefst 5 Grammy Awards, onder meer voor de single Sailing. Binnen een jaar na de release van zijn eerste album werkte hij samen met muzieklegende Burt Bacharach aan Arthur's Theme, geschreven voor de film Arthur. En daarna scoorde Cross opnieuw top 10 hits met de singles All Right en Ride Like the Wind. Mis het concert van Christopher Cross dus niet. Op zaterdag 9 mei in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het Drakenbotenfestival, dat is een kleurrijk en sportief event voor jong en oud. Bedrijven en verenigingen uit heel België racen in sierlijke drakenboten van wel 14 meter lang over de Schelde. Het is een dag vol fun, teambuilding, competitie, ontspanning, er is een kinderdorp, lekker eten en drinken en veel ambiance. De toegang is gratis. Het Drakenbotenfestival is er op zaterdag 9 mei tussen 8 en 18 uur.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.
1: Yes. Papé, come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on, let's do this gangster.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Rhiannon uit 1976 stond op de LP Fleetwood Mac, zeg maar het eerste album waarop Lindsey Buckingham en Stevie Nicks hun intrede deden. Met hun komst kreeg de band niet alleen een nieuw elan, maar ook voor het eerst echt succes in Amerika. Het album schoot daar namelijk naar nummer 1. De inspiratie voor Rhiannon vond Nicks in de roman Triad van Mary Bartlett Leader. Ze werd gegrepen door de naam van een mysterieuze vrouw en schreef er een song omheen die ze later zelf omschreef als een lied over een oude Welsche heks. Live groeide Rhiannon uit tot een theatrale climax waarin Stevie Nicks bijna bezeten leek te zijn. Mick Fleetwood sprak zelfs van een exorcisme. De opname was allesbehalve eenvoudig. Producer Keith Olsen knipte en plakte dagenlang met analoge tapes om de magie te vangen. Uiteindelijk leverde dat een hypnotiserend nummer op, gedragen door Buckinghams gitaarwerk en Nicks betoverende stem. Uiteindelijk leverde het nummer Fleetwood Mac in Engeland een platinaplaat op. Het magazine Rolling Stone zette de track later in hun lijst van de 500 beste songs ooit. Met andere woorden, Fleetwood Mac had met Rhiannon de sleutel in handen voor hun transformatie. Van bluesrockband naar mythische popgroep met een

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.
1: After you.
2: No, after you, sir.
1: Each morning I go out of bed around the

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een 18-jarige Steve Georgiou was een singer-songwriter die optrad onder zijn artiestennaam Cat Stevens. Matthew and Son was zijn tweede single en meteen ook een van zijn allergrootste hits. Stevens, die geboren en getogen was in Londen, zag hoe daar arbeiders woegden terwijl hun bazen er de vruchten van plukten. Hij observeerde de kantoormedewerker die de bevelen van zijn baas uitvoerde, zodat diens bedrijf aan de top kon blijven. Zelf moest hij tevreden zijn met een kop koude koffie. Het nummer Matthew and Son gaat over de achterban van een bedrijf die nooit verder zullen komen dan de job die ze nu uitvoeren. Cat Stevens dankt de titel aan een bord uit een meubelwinkel dat hij zag terwijl hij in een bus in Londen reed. Het was de Londense firma genaamd Foster Wheeler Power Products die hem specifiek inspireerde voor zijn nummer Matthew and Son. Tegen de tijd dat hij met de bus op zijn bestemming was, had hij het verhaal waarin een arbeider de hoofdrol speelt al helemaal bedacht. Het was John Paul Jones die enkele jaren later de band Led Zeppelin oprichtte, die basgitaar speelt in dit liedje. Het werd de nummer 2 hit in de hitparade voor Stevens, die zich in 1977 bekeerde tot de islam en onder zijn nieuwe naam Yusuf Islam voornamelijk nog religieuze muziek maakte. Toch kan hij niet om zijn vroegere werk heen en accepteert hij zijn grote hits, zoals deze, Matthew and Son. MUZIEK

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 7 mei 1962. Op een zomerse dag is het nog altijd leuk om een bezoekje te brengen aan het fort van Lillo. Dat het er ondanks de havenuitbreiding nog is, is misschien ook wel een klein mirakel. Rond het fort werd alles opgespoten en veel gebouwen werden gesloopt. Op 7 mei 1962 was men bijvoorbeeld klaar met de sloop van de pastorie van Lillo Fort. Die pastorie die hoorde bij de Sint-Benedictuskerk van Lillo, die in 1965 werd afgebroken. Het kerkje dat je vandaag ziet in Lillo is eigenlijk de vroegere kapel. Tussen 1964 en 1967 werden nog 15 andere huizen als stadseigendom afgebroken in Lillo Fort. Maandag 7 mei 2007. Ten tijde van corona was toiletpapier een gegeerd goed. Maar ook lang daarvoor werden reeds misdaden gepleegd om enkele meervellige blaadjes te pakken te krijgen. Dief zoekt toiletpapier. Dat stond er in Gazet van Antwerpen op 7 mei 2007. De bewoner van een pand in de Grote Hondstraat had namelijk een onbekende man in zijn berghok gevonden. De betrapte man van 32 jaar uit Deurne verklaarde dat hij over de muur van het aanpalende huis, dat werd verbouwd, gekropen was op zoek naar toiletpapier. De man was geen onbekende voor de politie, maar een huiszoeking en verder onderzoek brachten geen misdadige bedoelingen aan het licht. Alles wees erop dat het om een uit de hand gelopen toiletbezoek ging en dus mocht hij beschikken

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond nog kans op een buitje en vannacht komen er brede opklaringen, gevolgd door mistbanken onder de morgen. Minima dan rond 5 graden. Morgen overwegend opklaringen in de voormiddag. Daarna wat wolken, maar geen regen. Het is weer wat zachter, bij zo'n 18 graden. In het weekend klimt het kwik net boven de 20 graden, met veel zon op zaterdag. Zondag regen. Begin volgende week wisselvallig en ook weer wat frisser.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse start-up Maurice en Nora haalde 1 miljoen euro op om verder te groeien. Het platform koppelt studenten aan gezinnen en ouderen voor niet-medische hulp aan huis. Denk dan aan boodschappen, gezelschap, kinderopvang of vervoer. Na 1 jaar zijn er al meer dan 3000 studenten actief en ruim 2000 klanten geregistreerd. Met het verse kapitaal wil Maurice en Nora vooral inzetten op verkoop, partnership en technologie. De matching gebeurt via een eigen digitaal platform met AI dat vraag en aanbod snel samenbrengt en ook afspraken helpt inplannen. Tegelijk wil de start-up studenten zinvolle en flexibele jobs geven. Op termijn kijkt Maurice en Nora ook naar uitbreiding buiten België, met de ambitie om uit te groeien tot een grote speler in toegankelijke zorgondersteuning. In Hoboken opent stad Antwerpen De Brem, een nieuwe natuurbegraafzone op de begraafplaats. Het gaat om een ecologische begraafvorm waar natuur, rust en afscheid samenkomen. Urnen worden er begraven in biologisch afbreekbaar materiaal, zonder klassieke graftekens. Na verloop van tijd gaat alles op in de natuur. Eerder werden al urnenbossen en ecologische urnenlandschappen geopend in het Schoonselhof en op de begraafplaatsen van Berendrecht, Deurne, Ekeren, Merksem, Berchem en Borgerhout. De Brem is wel maar de tweede plek waar nabestaanden inspraak hebben in de locatie van de rustplaats. Het 4-sterren boutiquehotel en restaurant You Eat and Sleep op het eilandje blijft open. Ook na het overlijden van oprichter en tv-persoonlijkheid Hans Otte. Hij startte het hotel in 2017 samen met zijn echtgenote Colette van Remortel en sterrenchef Vicky Geuns. Het team spreekt van een groot verlies, maar wil tegelijk de gastvrijheid en beleving verder zetten zoals Otte het voor ogen had. De zaak ligt vlakbij het Mas en is gevestigd in een historisch pand uit 1820.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Archivaris, dat is de ladingdekkende titel van de nieuwe concertreeks van Raymond van het Groenewoud. Hij gaat op tour met het bekendste werk uit zijn oeuvre onder de arm. Een wilde greep uit dat repertoire, Vlaanderen boven, Je veux de l'amour, de cha-cha-cha, Meisjes, Liefde voor muziek, Twee meisjes, noem maar op. De lijst is ellenlang, de race hem aan behandelde genres en thema's ook. Afgelopen jaar nam Raymond een jaartje rust. Hij onderbrak dat kort voor een eenmalige viering in de Brugse stad Schouwburg voor zijn 75ste verjaardag. Maar nu, terugblikkend en reflecterend op zijn muziekcatalogus, gaat hij weer op tournee. Op de planning staan 4 shows, waaronder 1 in de stad Schouwburg in Antwerpen op zaterdag 9 mei. Ben je liefhebber van mooie auto's, dan kan je op 9 en 10 mei naar de vernieuwde Cockerill Kaai voor de 14e editie van het gratis Antwerp Classic Car Event. Je ontdekt er heel wat moois aan de Schelde Kaaien. Je wandelt langs maar liefst 1000 klassieke auto's en tal van stijlvolle Gran Turismo-wagens. Ook zo'n 600 deelnemers aan de Tour Amical showen hun wagens. Na het event trekt de karavaan naar Bratislava, waar de rondreis start. Ontdek daarnaast stands met autogerelateerde producten en maak er ook kennis met de nieuwste modellen van prestigieuze merken. 9 en 10 mei op de vernieuwde Cockerill Kaai in stad.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad, Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Patrick van Oudsel, de dialectgids. Een verhalenverteller op Radio Express en we zijn er weer. In de enige echte wereldtaal. Want wat gaan we doen? We gaan natuurlijk weer Antwerps klappen op de radio bij mannetjes. Wat zeg je daarna? Dat is een abeus en niet just is? Vergeet dat hij moet. Een abeus en niet just is, dat is een vergissing. Tegenwoordig zeggen ze ook een mistake. Heb je dat al gehoord? Want pas op, hè. Waar zijn allemaal nostalgisch? Waar spreken uit Antwerps? Maar nou is er ook neef Antwerps. Je weet, ik heb dat hier al verteld. Taal evalueert. En van de wijk had ik iemand in mijn groep die had zei, meneer de gids, waar je na zegt, dat is een mistake, zeg. Ik zeg, een mistake, jong? Ik zeg, wat is dat voor een beest? Nee, zei ze, je vergist de waai. Ik zeg, oh, zegt die zijn abeus en niet just is. Ik zeg, ja, kind, zeg, ze zijn van een andere tijd, hè. Zeg maar dat we maar komen verstaan, hè. Hup, voilà. Dus, en dan moet je weten, er was ook een shitkant bij. Een shitkant, kinderen ook, dat is een madame, jongen, hè. Je kent het wel, hè, een shitkant. Maar mijn vrouw kende die. En die zei tegen mij, Ella, als je daar thuis komt, dat is haar mooiste baas. Hè? Ik zeg, wat zeg je nou? Haar mooiste baas, ja, zei ze. Geen een nagellijstje voor haar gat te krabben. Ongelooflijk, hè? Geen een nagel om aan haar gat te krabben. Mijn vader zei vroeger altijd, mijn zingen, hij had wel een klein beetje gelijk, die kan een strand op een schuteltje verkopen. Maar wat ik nooit niet gedaan heb, is een bras verkopen. Want een bras verkopen, dat kan ook, hè? Je moet eerlijk zijn, hier in Londen toegeven wat de vrouw gedronken heeft. Die van de servuis geen been meer krijgt van de barman. Die is soms wel eens een bras aan het verkopen. Dat vind je daar. Misschien kloten met je handen vangen. Hè? Dat is nog geen avance. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem naar Thijs zijn leger sturen. En als ik het over Thijs zijn leger heb, dan weten we waarover ik het heb. Hè? Ja, pas allemaal op, je moet niet meer lachen. Hè? Want zelfs als ze gepensioneerd, uit het goed in doeg, reservist bij een troep. Thijs weigert gezegd, mensen hebben geen geld niet meer voor pensioenen om wat te betalen. Hè? Pak de baret maar al, ga de rugzak maar terughalen en terug naar een troep. Come on. Blijf maar zitten, hè, man. Ik ben maar aan het zwaanzen. Ik zal er eens een biertje vuur zetten. Hè? Wat is dat? Is een biertje vuur zetten. Ik zal haar eens een hint geven. Ik zal haar eens iets vertellen. En dan moet je eerlijk zijn, fantastische schoentaal. Ik kan al geen blosjes blijven wijsmaken, maar ik hoor alles bij terug na een klein goed stukje muziek.
2: Ik drink Stella. Ik drink Moos. Ik sloog zelfs

0: Heineken, want Heineken, dat is geen bier.
1: Motje, als je daarvan plan bent, dan gaat eerst nog vuil buikjes moeten uitzetten. Dat doen we wel eens onder dok, hè. Als er wat daar moet gewaarkt worden, of er rijdt er hier een grote smoke, zal ze beide zijn dat op hoog verkopen. Met 5 jaar garantie, is het waar, jong, dan gaat er nog vuil buikjes voor moeten uitzetten. Zeg, zodra ga je naar weer zogevengd, dat is om de 5 botten. Om de 5 botten, wat wil dat zeggen? Om de 5 minuten, om de overklap, natuurlijk. ECC, hangs in mijn leekje, je weet toch waar dat deel is? Niet in mijn bed, maar wel in de bovenste schorf. Ik heb ze heren, het is een fantastisch schoon mengs, ze lij in de bovenste schorf. Als je jong was, dan zat ik al wel eens met een aai in mijn broek. En wat is er een aai in mijn broek? Ik kwam misschien een roos met een slecht rapport. Hè? Dan had ik altijd wel wat schrik voor Frans Vals en Jackson of Frans Moa reactie. Ik zat met een aai in mijn broek. Ja, jong, we gaan bij die jaren blijven. Hè? Ligt er nog maar wat aan een honger? Je moet eens kijken wat een beeldspraak, hè? Want wat gebeurt er? Ik ga er wel aardelichting gaat erop zitten. Je gaat er dan allemaal uit, hè? Maar ligt er nog maar wat aan een honger? Zeg, je moet hem niet blijven bepamperen, hè? Kom on, zo, laat het eens zo. En een gezicht dat we na niet meer kunnen zeggen, mannetjes. Och, jeze, zijn een frang is gevallen. Oh nee, want we hebben geen frangen meer. We hebben een huis, hè? Moet eerlijk zijn, het is allemaal voorbij. Zeg, de detour. Heb je die al eens gezien? Die heeft in de garage stond zo'n matje. Hela. Dat is die in een taan. Dat is een schoen te tuitsen. Hè? En dan weet je natuurlijk dat we het over een heel schoon madame hebben. Als ik vroeger tegen langs Moeken zei, Moeken, dat gaan is. Of dat kan ik niet. Dan zei hij, wat? Dat kan ik niet. Dan laat je het kanneke staan en je pakt het lierke. Dat was voor te zeggen, niet lozen, hè, Patrick. En niks uitfineren. Hè? Nee, come on, doe maar wat ik u vraag. Toch wel spijtig, hè. Maar Marcel van Louise van achter Toekskje als kijvendrager. Hij heeft wel een schoolleven gehad, maar hij is kijvendrager. Hij is, doe het natuurlijk. Ik zou willen vragen, alsjeblieft, aan allen allemaal, niet starven, niet doe het gewoon. Zeg dat allemaal blijft leven. Afspraak volgende week op de Radio van de Stad. Dit is

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond nog kans op een buitje en vannacht komen er brede opklaringen, gevolgd door mistbanken onder de morgen. Minima dan rond 5 graden. Morgen overwegend opklaringen in de voormiddag. Daarna wat wolken, maar geen regen. Het is weer wat zachter, bij zo'n 18 graden. In het weekend klimt het kwik net boven de 20 graden, met veel zon op zaterdag. Zondag regen. Begin volgende week wisselvallig en ook weer wat frisser.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Winter in Antwerpen zoekt opnieuw standhouders voor de kerstmarkt. Die loopt dit jaar van 4 december tot en met 3 januari ook weer in het centrum van Antwerpen. Er is plaats voor klassieke kraampjes, eten en gastronomische concepten. Startende ondernemers, lokale makers en goede doelen krijgen extra kansen en kunnen ook korter deelnemen. Voor goede doelen is het zelfs gratis. Inschrijven kan tot en met 7 juni. Ondernemers uit binnen- en buitenland kunnen zich kandidaat stellen met kwaliteitsvolle producten. De vorige editie van de kerstmarkt lokte zo'n 1,5 miljoen bezoekers. De Antwerpse start-up Maurice en Nora haalde 1 miljoen euro op om verder te groeien. Het platform koppelt studenten aan gezinnen en ouderen voor niet-medische hulp aan huis. Denk dan aan boodschappen, gezelschap, kinderopvang of vervoer. Na 1 jaar zijn er al meer dan 3000 studenten actief en ruim 2000 klanten geregistreerd. Met het verse kapitaal wil Maurice en Nora vooral inzetten op verkoop, partnership en technologie. De matching gebeurt via een eigen digitaal platform met AI dat vraag en aanbod snel samenbrengt en ook afspraken helpt inplannen. Tegelijk wil de start-up studenten zinvolle en flexibele jobs geven. Op termijn kijkt Maurice en Nora ook naar uitbreiding buiten België, met de ambitie om uit te groeien tot een grote speler in toegankelijke zorgondersteuning. Het 4-sterren boutiquehotel en restaurant You Eat and Sleep op het eilandje blijft open. Ook na het overlijden van oprichter en tv-persoonlijkheid Hans Otte. Hij startte het hotel in 2017 samen met zijn echtgenote Colette van Remortel en sterrenchef Vicky Geuns. Het team spreekt van een groot verlies, maar wil tegelijk de gastvrijheid en beleving verder zetten zoals Otte het voor ogen had. De zaak ligt vlakbij het Mas en is gevestigd in een historisch pand uit 1820.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond nog kans op een buitje en vannacht komen er brede opklaringen, gevolgd door mistbanken onder de morgen. Minima dan rond 5 graden. Morgen overwegend opklaringen in de voormiddag. Daarna wat wolken, maar geen regen. Het is weer wat zachter, bij zo'n 18 graden. In het weekend klimt het kwik net boven de 20 graden, met veel zon op zaterdag. Zondag regen. Begin volgende week wisselvallig en ook weer wat frisser.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Olivier Laurent is Jacques Brel. Wereldwijd bejubeld brengt hij Brels grootste hits weer tot leven. Een intense, poëtische show vol passie is het. Velen spreken over Olivier Laurent als een reïncarnatie. Op het podium imiteert Laurent Brel niet, hij is Brel. Hij brengt de teksten van zijn grootste liedjes tot leven zoals niemand hem ooit heeft voorgedaan. Met dit concert, dat al honderden keren is opgevoerd in steden als Parijs, New York, Stockholm, Londen en Dubai, brengt de artiest een groots eerbetoon aan de grootste Franstalige zanger die België ooit gekend heeft. Begeleid door vier uitzonderlijke muzikanten stort hij zich volledig in de opzwepende ritmes van La Valse à Milton, belichaamt hij met passie en elegantie Ces gens-là, les vieux et les bigots en laat hij ons Voir un ami pleurer herontdekken. Een lied dat Jacques Brel, geveld door ziekte trouwens, nooit zelf op het podium heeft kunnen zingen. Brel, le spectacle, zie je op zondag 10 mei om 16 uur in de Stadsschouwburg in Antwerpen. In Theater Elkerlik spelen ze vanaf 24 april Dubbele Pot. Wanneer de gasten toekomen in een half afgewerkt hotelletje in Benidorm, wordt uitbater Danny meteen geconfronteerd met zijn uitdagend liefdesleven. En hoewel Danny er het beste van probeert te maken, helpt zijn klusjesman Boris eerder van de kant in de gracht. Op de koop toe belandt een winnend lottoformulier in foute handen en moet Danny samen met Boris proberen om te redden wat er te redden valt. Wie krijgt het geld? Wie bedriegt wie? En wie overleeft deze vakantie zonder kleerscheuren? Complete chaos en een salvo aan misverstanden zetten Benidorm op zijn kop in Dubbele Pot. Op het podium zie je Maarten Bosmans, David Kantes, Jan de Tavernier, Patrick Onzia en Greet Roefaar. Het is te zien op 24 april en 10 mei in Theater Elkerlik. Dit is

0: nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Ene Alexander Gutermann was een Duitse ondernemer die leefde van 1858 tot 1941 en was iemand die ook een groot naaiatelier bezat. Hij was ook een van de weinige Duitsers die een auto bezat, meer bepaald een Benz motorpaard, zoals dat in die tijd werd genoemd. Op zondag 16 mei 1895 besloot hij eens goed gek te doen en tegen hoge snelheid door de straten van Denzelingen te rijden. De topsnelheid van een Benz bedroeg toen 20 km per uur. De technologie voor het bepalen van snelheid in die tijd waren de gordijnen van de lokale cafés. Bewogen die als er een voertuig passeerde, dan reed het te snel. Gutermann kreeg toen een boete van 3 mark voor overdreven snelheid. Omgerekend komt dat overeen met 50 euro vandaag. Als de rozen uitgebloeid zijn, verschijnen de felrode bottels, kleine juweeltjes boordevol vitamine C. Ze kunnen zelfs lichte vorst verdragen en zijn ideaal om in de winter te oogsten. Hun smaak? Frieszoet met een lichte zuurigheid, perfect voor confituur, siroop of thee. Snijd rozenbottels doormidden, verwijder de pitjes en kook het vruchtvlees zachtjes met wat appeltjes en suiker tot een geurende gelei, heerlijk op brood of bij kaas. Droog je de bottels eerst, dan maak je er een verwarmende winterthee van. Zo tover je een verdorde rozenstruik om tot zeg maar een bron van kleur, smaak en energie in koude dagen.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

NCC komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gultman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gultman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal. Op donderdag 14 mei is er van 10 tot 17 uur weer een gratis kunst- en makersmarkt in Cinema Rix. Ben je op zoek naar een uniek cadeau, een bijzonder kunstwerk voor aan de muur of wil je gewoon even heerlijk wegdromen bij al dat talent? Van fijngevoelige schilderkunst en handgemaakte keramiek tot unieke sieraden en kleurrijke illustraties. Alle disciplines die komen hier samen. Je wandelt langs de verschillende kraampjes en je maakt een babbeltje met de kunstenaars achter het werk. Ontdek het verhaal, de passie en de techniek die in elk stuk schuilgaat en laat je verrassen door nieuw talent. Buurtbar Barrix serveert trouwens crocs en frisse drankjes. Of je nu een doorgewinterde kunstliefhebber bent of gewoon op zoek bent naar een gezellige middag vol moois, je bent meer dan welkom op donderdag 14 mei op de Makersmarkt in Cinema Rix.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Meloe Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Patrick van Oudsel, de dialectgids. Een verhalenverteller op Radio Express en we zijn er weer. In de enige echte wereldtaal. Want wat gaan we doen? We gaan natuurlijk weer Antwerps klappen op de radio van mannetjes. Wat zeg je daarna? Dat is een abeus dat niet just is. Vergeet dat hij moet. Een abeus dat niet just is, dat is een vergissing. Tegenwoordig zeggen ze ook een mistake. Heb je dat al gehoord? Want pas op, hè. Wij zijn allemaal nostalgisch. Wij spreken uit Antwerps, maar nou is er ook neef Antwerps. Je weet, ik heb dat hier al verteld. Taal evalueert. En van de wijk had ik iemand in mijn groep die zei, meneer de gids, waar je na zegt, dat is een mistake, ze nu. Ik zeg, een mistake, jong. Ik zeg, wat is dat voor een beest? Nou, nee, zei ze, je vergist de waai. Ik zeg, oh, zeg, die zijn abeus en niet just is. Ik zeg, ja, kind, zeg, ze zijn van een andere tijd, hè. Zeg, maar dat we maar komen verstaan, hè. Hup, voilà. Dus, en dan moet je weten, er was ook een shitkant bij. Een shitkant, kinderen ook, dat is een madame, jongen, hè. Je kent het wel, hè, een shitkant. Maar mijn vrouw kende die. En die zei tegen mij, Ella, als je daar thuis komt, dat is haar mooiste baas, hè. Ik zeg, wat zeg je nou? Haar mooiste baas, joh, joh, zei ze. Ik ging een nagellijst voor haar gat te krabben. Ongelooflijk, hè? Geen een nagel om aan haar gat te krabben. Mijn vader zei vroeger altijd, mijn zingen heeft wel een klein beetje gelijk, die kan een strengt op een schuteltje verkopen. Maar wat ik nooit niet gedaan heb, is een bras verkopen. Want een bras verkopen, dat kan ook, hè? Je moet eerlijk zijn, hier onder een toegang wat de vrouw gedronken, hè? Die van de servuis geen been meer krijgt van een barman, die is soms wel eens een bras aan het verkopen. Dat vind je daar, geen klote mee aan te vangen, hè? Dat is nog geen avance. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem naar Thijs zijn leger sturen. En als ik het over Thijs zijn leger heb, dan weten we waarover ik het heb. Ja, maar pas allemaal op, je moet al niet meer lachen. Hè? Want zelfs als ze gepensioneerd, uit het goed in doeg, reservist bij een troep. Thijs weigert het gezegd, mensen hebben je geld niet meer voor pensioenen om wat te betalen. Hè? Pak je baret maar al, ga de rugzak maar terughalen en terug naar een troep. Come on. Blijf maar zitten, hè, man. Ik ben maar aan het zwaanzen. Ik zal hier eens een biertje verzetten. Hè? Wat is dat? Is een biertje verzetten. Ik zal haar eens een hint geven. Ik zal haar eens iets vertellen. Dan moet je eerlijk zijn, fantastische schoentaal. Ik kan al geen blosjes blijven wasmaken, maar ik hoor alles bij terug na een klein goed stukje muziek.
2: Maar stad zit vol meleekjes en soms ga ik op pad. Dan hoor ik andere melodiekjes, dat zijn de leekjes van mijn stad.

Motje, als je daarvan plan bent, dan gaat die eerst nog vuil buikjes moeten uitzetten. Dat doen we wel eens onder de dok. Hè. Als er wat aard moet gewaarkt worden, of er rijdt er hier een grote smoke, zal ze beide zijn dat op hoog verkopen. Met 5 jaar garantie, is het waar, jong, dan ga je nog vuil buikjes voor moeten uitzetten. Zeg, zodra ga je naar weer zagen vinkt, dat is om de 5 botten. Om de 5 botten, wat wil dat zeggen? Om de 5 minuten, om de overklap, natuurlijk. ECC, hangs in mijn leekje, je weet toch waar dat deel is? Niet in mijn bed, maar wel in de bovenste schorf. Ik heb ze heren, het is een fantastisch schoon mengs, ze lei in de bovenste schorf. Als je jong was, dan zat ik al wel eens met een aai in mijn broek. En wat is er een aai in mijn broek? Ik kwam misschien een roos met een slecht rapport. Hè? En dan had ik altijd wel wat schrik voor Frans Vals en reactie of Frans Moa reactie. Hè? Ik zat met een aai in mijn broek. Ja jong, we gaan bij die aarde blijven. Hè? Ligt er nog maar wat aarde onder? Je moet eens kijken wat een beeldspraak, hè? Want wat gebeurt er? Ik ga er wel aardelichting gaat erop zitten. Je gaat er dan allemaal uit, hè? Maar ligt er nog maar wat aarde onder? Zeg, je moet hem niet blijven bepamperen, hè? Kom on, zo, laat het eens zo. En een gezicht dat we na niet meer kunnen zeggen, mannetjes. Och, jeze, zijn een frang is gevallen. Oh nee, want we hebben geen frangen meer. We hebben een huis, hè? Moet eerlijk zijn, het is allemaal voorbij. Zeg, de detour, heb je die al eens gezien? Die heeft in de garage stond zo'n matje. Hela. Dat is die in een taan, dat is een schoenen te tuitsen. Hè? En dan weet je natuurlijk dat we het over een heel schoon madame hebben. Als ik vroeger tegen langs Moeke zei, Moeke, dat gaan is. Of dat kan ik niet. Dan zei hij, wat? Dat kan ik niet. Dan laat ik het kanneke staan en je pakt het lierke. Dat was voor te zeggen, niet lozen, hè, Patrick. Niks uitfineren. Hè? Nee, come on, doe maar wat ik u vraag. Toch wel spijtig, hè. Maar Marcel, van Louise van achter Toekskje, als kijvendrager. Ja. Hij heeft wel een schoolleven gehad, maar hij is kijvendrager. Hij is... Doe het natuurlijk. Ik zou willen vragen, alsjeblieft, aan allen allemaal, niet starven, niet doe het gewoon. Zeg dat allemaal blijft leven. Afspraak volgende week op de Radio van de Stad.

Vanavond nog kans op een buitje en vannacht komen er brede opklaringen, gevolgd door mistbanken onder de morgen. Minima dan rond 5 graden. Morgen overwegend opklaringen in de voormiddag. Daarna wat wolken, maar geen regen. Het is weer wat zachter, bij zo'n 18 graden. In het weekend klimt het kwik net boven de 20 graden, met veel zon op zaterdag. Zondag regen. Begin volgende week wisselvallig en ook weer wat frisser.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse start-up Maurice en Nora haalde 1 miljoen euro op om verder te groeien. Het platform koppelt studenten aan gezinnen en ouderen voor niet-medische hulp aan huis. Denk dan aan boodschappen, gezelschap, kinderopvang of vervoer. Na 1 jaar zijn er al meer dan 3000 studenten actief en ruim 2000 klanten geregistreerd. Met het verse kapitaal wil Maurice en Nora vooral inzetten op verkoop, partnership en technologie. De matching gebeurt via een eigen digitaal platform met AI, dat vraag en aanbod snel samenbrengt en ook afspraken helpt inplannen. Tegelijk wil de start-up studenten zinvolle en flexibele jobs geven. Op termijn kijkt Maurice en Nora ook naar uitbreiding buiten België, met de ambitie om uit te groeien tot een grote speler in toegankelijke zorgondersteuning. In Borgerhout kan je opnieuw lokaal en vers winkelen op de Boerenmarkt van VZW Boerenverstand. Die stelt zich 5 keer op aan het Venzotteplein, telkens op maandag en dat nog tot september. Bezoekers vinden er producten recht van bij de producent, van groente en fruit tot zuivel en ambachtelijke goederen. De markt zet in op korte keten, met eerlijke prijzen en lokale productie. Er zijn ook vegetarische hapjes en een terras. Naast deze grotere markt blijft er ook een wekelijkse buurtmarkt in het werkhuis, waar je kan afhalen wat je online besteld hebt. Men wil zo het initiatief lokaal kopen toegankelijk maken in de stad en de band tussen bewoners en producenten versterken. Winter in Antwerpen zoekt opnieuw standhouders voor de kerstmarkt. Die loopt dit jaar van 4 december tot en met 3 januari ook weer in het centrum van Antwerpen. Er is plaats voor klassieke kraampjes, eten en gastronomische concepten. Startende ondernemers, lokale makers en goede doelen krijgen extra kansen en kunnen ook korter deelnemen. Voor goede doelen is het zelfs gratis. Inschrijven kan tot en met 7 juni. Ondernemers uit binnen- en buitenland kunnen zich kandidaat stellen met kwaliteitsvolle producten. De vorige editie van de kerstmarkt lokte zo'n 1,5 miljoen bezoekers.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 7 mei 1962. Op een zomerse dag is het nog altijd leuk om een bezoekje te brengen aan het fort van Lillo. Dat het er ondanks de havenuitbreiding nog is, is misschien ook wel een klein mirakel. Rond het fort werd alles opgespoten en veel gebouwen werden gesloopt. Op 7 mei 1962 was men bijvoorbeeld klaar met de sloop van de pastorie van Lillo Fort. Die pastorie die hoorde bij de Sint-Benedictuskerk van Lillo, die in 1965 werd afgebroken. Het kerkje dat je vandaag ziet in Lillo is eigenlijk de vroegere kapel. Tussen 1964 en 1967 werden nog 15 andere huizen als stadseigendom afgebroken in Lillo Fort. Maandag 7 mei 2007. Ten tijde van corona was toiletpapier een gegeerd goed. Maar ook lang daarvoor werden reeds misdaden gepleegd om enkele meervellige blaadjes te pakken te krijgen. Dief zoekt toiletpapier. Dat stond er in Gazet van Antwerpen op 7 mei 2007. De bewoner van een pand in de Grote Hondstraat had namelijk een onbekende man in zijn berghok gevonden. De betrapte man van 32 jaar uit Deurne verklaarde dat hij over de muur van het aanpalende huis, dat werd verbouwd, gekropen was op zoek naar toiletpapier. De man was geen onbekende voor de politie, maar een huiszoeking en verder onderzoek brachten geen misdadige bedoelingen aan het licht. Alles wees erop dat het om een uit de hand gelopen toiletbezoek ging en dus mocht hij beschikken.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: De 80's hit I'm on Fire van Bruce Springsteen ontstaat begin 1982. Mogelijk toen bedoeld voor zijn soloplaat Nebraska. Al is dit nooit bevestigd. Het nummer begint als een eenvoudig rockabilly-ritme geïnspireerd door Johnny Cash. Samen met drummer Max Weinberg en toetsenist Roy Bittan krijgt het een subtiele eigentijdse sound. De tekst over lust en loyaliteit reflecteert de innerlijke strijd van een man die verlangt naar een getrouwde vrouw. In de clip speelt Springsteen een monteur die twijfelt of hij zijn gevoelens moet volgen. Het nummer uit de LP Born to Run wordt trouwens later in 1985 pas wereldwijd een hit en haalt zelfs bij ons de nummer 1. Uniek is ook wel dat Bruce Springsteen op dat moment maar liefst 3 nummers in de top 10 heeft. Een prestatie sinds de Beatles ongeëvenaard.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!
1: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker, me.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!